0: het bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massgedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde eiken.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 3 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Vele Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.

0: Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 4 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
0: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
7: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaris. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 5 uur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 2.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed. Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: tijdens tot de grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.

0: Maurice en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur. In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. D.T.F. St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze. Jutta Leerdam is 27, een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start, het is ook warm, vanmiddag een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer, vanaf morgen wisselvallig en frisser.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Ik weet ook niet welke kant we nog op kunnen. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Eigenlijk weet ik het niet. Tenminste niet, zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Want kijk nu eens aan wat er van ons terechtgekomen is. Geen cent op zak. En wat nog erger is, geen grijntje liefde meer in onze harten. Je kunt bepaald niet zeggen dat alles goed gelopen is, hé. Maar ja, je kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben, maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig. Ik hou nog steeds van je. Maar het wordt nu tijd om maar eens afscheid van elkaar te nemen. Want wat moet je anders als je dromen in rook op zijn gegaan? Kom, geloof er nu maar. Je ziet zelf toch ook wel dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik nog graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen. Maar ik moet me er tegen verzetten. Want het wordt gewoon de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding van me houdt, er is geen vrouw die ook maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer. Maar neem dat maar mee als je bij me weggaat. Als je de rest van je leven ingaat. En onthoud één ding. Je kunt niet zeggen dat we ons best niet hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus, Angie, zeg me nu maar vaarwel. The Rolling Stones met Angie.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samen.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kasteleinenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

Minaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
1: Welcome to my world.
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
5: Vanaf 2027 wil Vlaams minister van Omgeving Joop Broens van CD&V een netwerk van slimme camera's, AI en andere detectietechnologie inzetten om natuurbranden sneller op te sporen. Het technologisch schild moet natuurgebied met een hoog brandrisico permanent in de gaten houden en automatisch alarm slaan wanneer rook ontstaat. Onder andere in Noord-Limburg zullen dit najaar verschillende systemen getest worden. Café Concorde uit Leuven hield de deuren 24 uur lang open voor de Nationale Cafédag. Zo maakten ze deel uit van de actie om het belang van cafés in de kijker te zetten. De jonge uitbaters zijn nog maar sinds januari eigenaar, maar merkten al meteen hoeveel nood de buurt heeft aan een ontmoetingsplek. We willen een café zijn waar je alleen binnenkomt en naar buiten gaat met vrienden.
6: De onderzoeksrechter in Leuven heeft twee vrouwen van 52 en 46 jaar uit Sint-Truiden laten aanhouden voor verschillende winkeldiefstallen aan het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Ze kregen een enkelband en staan dus onder elektronisch toezicht. Met een afvalgrijper in de hand en een vuilzak onder de arm trokken 1500 vrijwilligers naar de kust om zwerfvuil in te zamelen. Van Katzand tot de Pannen verzamelden ze in totaal zo'n 2 ton zwerfvuil. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan nog altijd bijna 4000 wagens onvergund op het tarmac van Dronepoort. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Holtmeier. Burgemeester Ludwig van Hoven van Vooruit eist dat er snel een oplossing komt. Of er volgen boetes.
7: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag trekt het ochtendgrijs langzaam op en in de namiddag krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikke bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een buitje vallen. Het wordt vrij zacht met maxima van 20 tot zo'n 24 graden.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
8: Zeg me wat je echt voelt.
9: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe show. Showroom, Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
10: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
11: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
12: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
13: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
14: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie. En nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
15: This is overwhelming. I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
14: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
16: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
14: Jutta Leerdam is 27. Een echte afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
17: Radio Ommeland.
18: Ommeland.
17: De radio voor Brugge en omstreken.

0: getalletjes om te onthouden. 1049 voor Brugge en Oostkamp is dit Radio Ommeland, maar niet enkel op FM. Je kan ons ook beluisteren via het internet. Loop even langs op onze website www.radioommeland.be en daar vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, nieuwsflits.
2: In de 4 hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kaluwe. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de 4 hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlui nodig. Dat blijkt uit een vraag.

Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. Ach, was ik maar gewoon thuis, dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm, want in Los Angeles kennen ze die koude niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën en doe net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn nek prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe, alsof hij weet wat mij bezighoudt. En alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf, heimwee of niet. Want ondanks het verlangen naar huis is er één ding dat me hier houdt. En dat is zij, de vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze lucht trotseren. Soms denk ik wel eens, als ik haar nu niet zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat mij tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets over om in zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië. De mamas en de papas hadden het erover in California Dreamin'.

Radio Ommeland, de fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regionieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.

0: plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie, special DJ. Extra actie, kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis

0: live show van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort!
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
7: Mensen die hogere waarden van schadelijke PFAS in het bloed hebben, hebben vaker last van iets hoger cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het departement Zorg. Het is onmogelijk hard te maken dat de PFAS de afwijkende waarde ook echt veroorzaakt, maar het zou wel kunnen. Mensen hoeven in elk geval niet ongerust te zijn, aldus professor huisarts geneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
8: Love Out Loud in Turnhout heeft een financiële kater van een paar duizend euro. De organisatoren lanceren daarom een donutverkoop om alsnog geld in te zamelen. De eerste editie van het gratis stadsfestival voor de LGBTQAI+ community in de Kempen lokte minder bezoekers dan verwacht. Ook grote sponsors vinden was moeilijk door de korte voorbereidingstijd. Er komt zeker een tweede editie, garandeert organisator Sam Vos.
7: De groep Machiels heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om het Remo-stort in Houthalen Elchter opnieuw te openen. Dat meldt het Belang van Limburg. De aanvraag werd begin juli ingediend en is ontvankelijk verklaard door het provinciebestuur. Er wordt al 6 jaar geen afval meer gestort op de sit. Vanaf het weekend wordt een unieke oorlogsbunker in Maldegem opengesteld. Het gaat om een Duitse bunker uit 1940. De bunker werd vorig jaar ontdekt bij de afbraak van een oude woning en is enorm goed bewaard gebleven. De bunker is hier geplaatst door de Duitsers in 1940, toen ze het vliegveld in Adegem overnamen en uitbreidden.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag trekt het ochtendgrijs langzaam op en in de namiddag krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikke bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een buitje vallen. Het wordt vrij zacht met maximaal van 20 tot zo'n 24 graden.
9: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

Angst om te verlieren. Ik wist niet dat ik rijk was. Angst voor armoede. Te lang gezeten zonder cash. Angst voor morgen. Was gisteren zoveel beter dan. Angst voor de dood. Dat ik lever mijn vrouw in doe gekijk. Hoe hoger de klim, des te dieper de val. Angst om te missen. Het is makkelijker als je van niks houdt. Clichés zijn simpel. De waarheid complexer. God kent alle feiten. Deze is mijn versie.

Radio Ommeland 104.9. Welkom in het ochtendblok. Misschien ben jij wel een bezige bij en kan je bijvoorbeeld niet op het gemeentehuis raken om documenten op te vragen die je misschien wel nodig hebt in

0: bovenaan kan je daar je aanvraag doen via de forms die je te zien krijgt.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

James, how the hell do we get those diamonds down again?

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Grootbrugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder te specificeren.

0: 0800-0800-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400-73-113-333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
0: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Tijdens tot de grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Als je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie. En nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
4: This is overwhelming. I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
3: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
5: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
3: Jutta Leerdam is 27. Een echte afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Iedereen heeft wel eens een tijd in zijn leven dat het allemaal niet meezit. Dat je op een prachtig blauwe ochtend wakker wordt en toch de zon niet kunt zien. Dat je het liefste de gordijnen dicht zou laten in je grijze bestaan. Als je weer eens wordt achtervolgd door een of ander oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niet iets aan kunt doen. Je moet je leven zelf weer op de rails zien te zetten. Of je moet je hoofd even leeghalen. Er is niemand die dat voor je opknapt. Denk niet dat iedereen op jouw problemen zit te wachten. Je moet ze zelf oplossen. En op een gegeven moment zit niemand meer op je te wachten. Als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, weet je dat je het heft in eigen handen moet nemen. Want als je dan 's ochtends de gordijnen weer openschuift en je ziet een helblauwe lucht voor je, vraag dan opnieuw af of je nog wel vrij bent. Of je alle kansen in het leven met beide handen wel hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi die armen dan open. Laat die verfrissende wind door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Want het is tijd om te gaan en de deur achter je dicht te trekken. Op weg naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp ze dan ook. While you see a chance, take it. Steve Winwood.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-

Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Ommeland. Naast al die goede, leuke classics hebben we ook heel wat regio-nieuws. En we hebben ook een zeer gevarieerde activiteit.

0: Bartle Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië bij restaurant Tebboulet, tzatziki

0: veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: Het vernieuwde gemeentehuis in Zonhoven is woensdagavond officieel ingehuldigd. Het gebouw maakt voortaan gebruik van innovatieve, duurzame technologieën om het pand het hele jaar door op een constante temperatuur te houden. Dat doet de gemeente met een doordachte combinatie van ondergrondse energieopslag en klimaatplafonds. De politie heeft een 15-jarige leerling gearresteerd voor de melding van een mogelijke schietpartij en een bom in de provinciale school Richtpunt in Gent. Dat meldde het parket van Oost-Vlaanderen. 850 leerlingen werden er al geëvacueerd. De melding werd verzonden via een leerlingaccount dat vermoedelijk gehackt werd, al is dat nog niet bevestigd. In de regio Midwest lanceerden ze tijdens de Open Monumentendag een bijzonder erfgoedproject. Markante bomen heet dat. Vanaf nu kan je in de 15 gemeenten van Midden-West-Vlaanderen 15 bomen met een bijzonder verhaal ontdekken. Van oorlogsverhalen tot kleine menselijke gebeurtenissen. Elke boom onthult een herinnering.
10: In de Noordwijk in Brussel is het derde Nederlandstalige wijkgezondheidscentrum van de stad officieel geopend. Het centrum bestaat al 2 jaar, maar door een aantal problemen kwam de officiële inhuldiging er nu pas. Het centrum telt intussen al meer dan 2000 ingeschreven patiënten. Hier kunnen de meest kwetsbaren terecht, zegt huisarts Lieve van de Putten.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag trekt het ochtendgrijs langzaam op en in de namiddag krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikke bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een buitje vallen. Het wordt vrij zacht met maximaal van 20 tot zo'n 24 graden.
8: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

0: is in Oostkamp en Brugge. Welkom vrienden, dit is het ochtendblok met Rick. Ik heb voor jou heel veel goede classics klaarstaan. En uiteraard zo nu en dan een hit uit de hitparade.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Tavernier start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die

0: De fietsroute. Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
3: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest?

0: tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
5: Ribbetjes à go-go bij Chris in Oostende.
1: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 99. 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 9 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
10: En als het kan staan, eerste деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
9: Зеленський zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag. Maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
7: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.

0: vida. Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman, zit je goed? Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
4: Welcome to my world,
3: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
5: Cadans
3: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
6: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

en seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken.

0: één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
0: Na een slippartij in de beruchte bocht langs de Isegemse straat in Ardooien is een auto zondagmiddag tegen een geparkeerd voertuig beland. De twee inzittenden liepen lichte verwondingen op. Het was even voor 12 uur dat een voertuig uit de richting van Ardooien kwam en in de richting van Emelgem reed. In een bocht naar links, die al vaker het decor was van ongevallen, ging de wagen op het natte wegdek aan het slippen. De auto tolde rond en knalde met de achterkant tegen een geparkeerd voertuig.
2: Een agent van de politiezone Lanaken Maasmechelen is afgelopen woensdagavond licht gewond geraakt bij een achtervolging in Lanaken. Een bestuurder probeerde te ontkomen aan een controle, waarna een agent uit veiligheidsoverweging een schot loste op een van de voorbanden. Bij de daaropvolgende achtervolging botste het vluchtende voertuig tegen een politiewagen. De politie heeft een verdachte gearresteerd.
3: Een leerkracht van 32 van het Sint-Gabriel College in Boeghout zit in de cel. De man wordt verdacht van het belagen van een minderjarige leerling. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt het parket. De man was vrij onder voorwaarden, maar hield zich daar niet aan. Hij bleef contact zoeken met het slachtoffer. 286 werknemers van het Brussels Casino dreigen hun job te verliezen. De concessie van het casino werd eind juli toegekend aan een ander gokbedrijf, maar die procedure is niet correct verlopen. Het is daarom onduidelijk wie het casino komend jaar zal uitbaten. Als er tegen eind september geen uitspraak is, moet de huidige uitbater alle werknemers hun voorop zich geven. Een man van 82 uit Afligem wordt verdacht van vandalisme in Openluchtmuseum Bokrijk. Hij zou enkele reclamepanelen en portretten hebben beschadigd. De man die een jaarabonnement heeft op het museum zou boos zijn dat Bokrijk te modern is geworden.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag trekt het ochtendgrijs langzaam op en in de namiddag krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikke bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een buitje vallen. Het wordt vrij zacht met maxima van 20 tot zo'n 24 graden.

Het lijkt er wel de dans rond het gouden kalf. Alles wat daar gebeurt draait maar om één ding en dat is geld. De Geeltjes, de Rooien, de Ruggen en de Meijers. Zij zijn het die de dans openen. Op deze plek heb je magie nodig om een yen om te toveren in een andere munt. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Maar alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Terwijl, als je de nieuwe Getty wilt worden of de nieuwe Rothschild, pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Ook als je index eventjes wat laag staat of wanneer je rood voor je ogen ziet, dan wordt het tijd om er weer bovenop te krabbelen. Want meneer Dow Jones heeft geen tijd voor losers zoals jij. Want dan eindig je zoals al die andere sloepers die helemaal blut dit wereldje uit zijn gegooid. Zij zijn buitengesloten met lege broekzakken en smekende blikken. Of je misschien wat klein geld kunt missen. Nee, daar heb je geen tijd voor. Je moet weer verder, je moet weer hogerop in die toren van hoge winsten. Maar ja, worden we daar nu wel gelukkiger van? Zegt Howard Hutchins, rijkste man van Amerika. Heeft al dat geld van jou nu wel een beter mens gemaakt? Of probeer je zelf mij nog een oor aan te naaien met een truc? Je bent er groot genoeg voor, maar je bent ook een groot mens. Het is een wereld van eten en gegeten worden. Je zou zelf je moeder nog verkopen, als je er winst op kon maken natuurlijk. Om vervolgens ergens anders een goedkopere te kopen. En het enige wat je doet is wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk de dienst uit in de grote dans om het grote geld. Hier in die gekke wereld die Wall Street heet.

Vakken is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco

0: 30 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Even liefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
8: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
7: Ja, tuurlijk.
8: Veranda-comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
8: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
5: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samen.

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 10 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
5: En als dat kan staan, eerste деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
4: Зеленський zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Van oudsher is de werking van heel wat jeugdbewegingen verweven met die van de plaatselijke parochie. Ze mogen gebruik maken van grond en gebouw in ruil voor vrijwilligerswerk. Daar wil het bisdom Antwerpen nu veranderingen brengen. Met als gevolg dat de jeugdbewegingen diep in de buidel moeten tasten. Dit zet ons voorbestaan op losse schroeven, aldus de Antwerpse giro's en scouts. Zij vrezen zware financiële katers na de nieuwe voorwaarden van het bisdom.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Voorbijgangers in het centrum van Antwerpen keken even vreemd op. De Onze Lieve Vrouwenkathedraal veranderde meermaals kort na elkaar van een monumentaal verlicht gebouw in een donker silhouet naar vervolgens weer volledig op te lichten. Iemand is een feestje aan het bouwen, want de Antwerpse kathedraal veranderde in een knipperlicht. Op beelden die op de sociale media rondgaan is te zien hoe de gevelverlichting van de kathedraal verschillende keren in- en uitschakelt. Een buurtbewoner filmde de vallende tafereel vanuit de Lange Koeperstraat en deelde de beelden. Iemand is een feestje aan het bouwen. Voorlopig is niet duidelijk waarom de verlichting meermaals uit en weer aanging.

Hij kan wel zijn hoofd tegen de muur slaan. Hoe kan hij nu zo stom zijn? Hij verkoopt miljoenen platen, de wereld ligt aan zijn voeten, hij is schatrijk. Maar dat hij nu juist die ene dag is vergeten. Tja, normale mannen vergeten hun trouwdag natuurlijk nooit. Maar hij wil. Zijn vrouw boos natuurlijk. Wat ben jij een stommeling, had ze nog geroepen. En denk maar niet dat je dit goed kunt maken met een bosje bloemen. En daar zit hij nu mee, in zijn eentje. Wat nu? Ineens krijgt hij een idee. Waarom niet gewoon datgene doen wat hij het beste kan? Een liedje maken. En dus pakt hij zijn gitaar en begint een beetje te spelen op zijn gitaar. Binnen een uurtje of twee heeft hij een liedje klaar. Zo eens kijken wat ze daarvan vindt. Een tijdje later zit hij met zijn band weer in de studio. Jongens, ik heb nog een goed liedje voor de B-kant, zegt hij. En hij pakt het liedje erbij. Snel nemen ze het op en als de plaat helemaal klaar is, gaat hij naar zijn vrouw toe. Die is inmiddels alweer aardig bijgedraaid, maar de zanger wil het toch nog goed maken. Luister hier maar eens naar, schat, zegt hij. En hij zet het nummer op. Als het afgelopen is, zegt hij, voor jou, als goedmakertje. En ik beloof je, ik zal onze trouwdag nooit meer vergeten. En hij heeft zijn woord gehouden. Elk jaar denkt hij terug aan zijn trouwdag en het stel is nog steeds dolgelukkig met elkaar. Vooral dankzij de hitlegende van de vergeten trouwdag van Bono en zijn vrouw. Dit is het liedje dat hij toen voor haar schreef. Sweetest Thing.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
4: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
6: Cadans
4: van Mechelen. Tickets en informatie 0495-38-39-39.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
9: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
11: Het regionale nieuws.
12: Een moskee in Laeken is beklad met een hakenkruis. Volgens Brussels minister van lokale besturen en gelijke kansen Ahmed Laoui van PS werd het nazi-symbool vannacht aangetroffen rond 1 uur. De politie voert een onderzoek uit. Advocaten die willen pleiten in de Franstalige Kamer van Inbeschuldigingsstelling van Brussel krijgen nog maximaal 10 minuten de tijd om hun pleidooi uit de doeken te doen. De opmerkelijke maatregel doet heel wat stof opwaaien in het justitiepaleis.
4: De voormalige profvoetballer en trainer James Stormen is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat nieuws werd pas zondag naar buiten gebracht door Beerschot, een van de clubs waar hij als coach aan de slag was.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.

0: wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
5: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
4: En als het kan staan, persen. Деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
3: Зеленський zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag. Maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In de 4 hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpen van de gouverneur Karel de Kaluwe. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de 4 hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland. Welkom erbij.
1: Vrachtwagens mogen zich niet langer parkeren langs de N16 in Sint-Niklaas. En dat in de ruime omgeving van het op- en afrittencomplex met de E17 in de stad. Het verbod wordt er ingevoerd na een aantal zware verkeersongevallen met geparkeerde vrachtwagens eerder dit jaar, waarbij onder meer een 19-jarige Luna om het leven kwam.

En weer zit Gary in de trein naar Londen. Hij hoort er eigenlijk doodmoe van. Dat hij altijd maar weer van Schotland naar Londen moet reizen. Maar ja, daar zitten nu eenmaal zijn advocaten. En dus moet hij de saaie reis keer op keer weer maken. Gary zit namelijk verwikkeld in een lastige rechtszaak met zijn oude groep. Hij wil doorgaan, een soloplaat maken. Maar het contract dat hij met zijn groep heeft, verbiedt hem dat. En dus wil hij er vanaf. Maar daarvoor is er wel een heel legertje advocaten opgetrommeld. Erg vervelend allemaal, maar Gary moet gewoon even door de zure appel heen bijten. Inmiddels is de trein weer aangekomen in Londen. Nog een uurtje en dan moet hij weer bij zijn advocaat op kantoor verschijnen. Hij heeft dus nog even tijd om een beetje door de straten van Londen te slenteren. Hij kijkt om zich heen en verwondert zich over de enorme drukte. Al die mensen die altijd maar haast hebben en hij die met al zijn zorgen zit. Plotseling krijgt hij zin in een nummer te schrijven over mensen die het liefst de drukte zouden willen ontvluchten. Hij gaat op een bankje zitten en schrijft snel wat losse woorden op. Als hij 's avonds weer in de trein naar huis zit, maakt hij het liedje af. Pas een paar maanden later, als alles met die advocaten achter de rug is, kan Gary zich helemaal richten op zijn soloplaat. En die komt er met dat ene liedje dat hij op die ochtend op zijn bankje in Londen spontaan schreef. Dat liedje werd de hitlegende van Baker Street van Gary Rafferty.

0: Brugge en omstreken. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: Zendek Euroshop. Met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

seminaris. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen voor

0: 50.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: De Brusselse regering heeft een pakket van 36 maatregelen goedgekeurd die slachtoffers van huiselijk geweld moeten ondersteunen op het gebied van veiligheid, geld, juridische bijstand, psychologische hulp, sociaal-economische bescherming en huisvesting. Zo komt er één centraal aanspreekpunt, kondigt minister van Gelijke Kansen Ahmed Laoui van PS aan.
5: De 38e Open Monumentendag heeft 350.000 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer wellicht. De grote trekpleister was het vroegere vakantiebedrijf Cosmos op de Rode Berg, dat 10.000 bezoekers ontving.
4: De 34-jarige man die op donderdag een man van 30 neerstak in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De verdachte werd kort na de feiten al opgepakt.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: 104.9 FM.

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Hepermanne Carrefour aan de Brede Baan, beter bekend als de Grand Bazaar, bestaat 60 jaar. Generaties gezinnen vinden er een ongeëvenaard ruim productaanbod met bijzondere aandacht voor kwaliteit en verse streekproducten, aldus de winkeldirecteur Johan Caron. En die kondigde meteen ook een leuke verrassing aan voor de klanten naar aanleiding van dat mijlpaal.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: Pancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Oh, echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: de fietsroute. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Rouge noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Ik weet, we hebben het nooit echt gemakkelijk gehad. Zoals vroeger, toen we in de sloppenwijken van deze stad maar wat rondhingen. Als we daar dan bij elkaar zaten, zagen we hoe de mensen kwamen en gingen. De rijken en de hypocrieten die zich mengden met de gewone man en met onze soort. Sommigen waren vrienden van ons, anderen zijn we in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Ach, het zijn allemaal herinneringen aan een tijd die achter ons ligt. Maar nu het wat beter met ons gaat, mogen we die tijd niet vergeten. Dus zie je wel dat alles ooit goed zal komen? Ik weet het nog goed, als we daar zo zaten, in de tuin onder de sterrenhemel, bij het vuur. Georgie kwam elke avond langs. Hij kwam ons vuurtje brandend houden. Hij zorgde ervoor dat we 's nachts warm konden blijven. Tot de ochtend kwam en hij weer zijn ontbijtmap voor ons klaarmaakte. Wees maar gerust, ik zal het mijne met jou delen. Zoals ik alles met je zal delen, meisje. Ik heb weliswaar niet veel. Het enige dat ik heb zijn mijn handen en mijn voeten. Maar die brengen me waar ik wil. Maar lief, als ik weer eens op reis ben, moet je één ding niet vergeten. Alles zal weer goed komen. Ooit komt alles goed. Dus meisje, huil nu maar niet. Droog je tranen maar. Want alles zal weer goed komen. No woman, no cry. Bob Marley en de Wailers.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Tavernier start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
0: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit. En moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Vakken is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.

0: Een opvallende trouw onlangs in Tielrode bij Temse. Politieagenten Tessa stapte in de Sint-Pieterskerk in het huwelijksbootje met brandweerman Joy. En daar kwam heel wat pracht en praal aan te pas dankzij hun collega's. Na het jawoord van Tessa uit Dendermonde en Joy uit Temse aan het altaar werden ze opgewacht door een erehaag van brandweerlieden en politieagenten. Aan het einde van de haag maakten de agenten met hun sabels een tunnel in de lucht. Inwoners van Houtaal en Elchteren zijn bezorgd dat de grootschalige werken aan de Noord-Zuidverbinding heel wat verkeersoverlast zullen veroorzaken. Tijdens de bouw van de tunnel zullen automobilisten tijdelijk slechts één rijstrook per rijrichting hebben. Op een weg waar dagelijks zo'n 45.000 voertuigen passeren, vrezen inwoners voor een verkeersinfarct. Volgens verkeersexpert van VRT Nieuws, Hajo Beekman, hoeft het niet zo'n vaart te lopen.
1: De stationsparking in Heist op den Berg blijft voorlopig gratis. Dat meldt de gemeente. De NMBS pleitte ervoor om de parking betalend te maken, zodat treinreizigers er zeker plaats zouden hebben. Van de omgeving rond het station een blauwe zone maken met een beperkte parkeertijd ziet de gemeente niet zitten. Het druist in tegen onze parkeerfilosofie, klinkt het.
0: In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Visartsluis. Het is een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. De tunnel zal alle kabels en leidingen van elektriciteit, gas, water en telecom bundelen onder de grond.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vanavond krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikkere bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een bijvallen. Maximaal van 20 tot 24 graden. Vanavond worden de opklaringen in de meeste regio's breder. Later in de nacht ontstaan er plaatselijk wat wolken of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag je al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman, zit je goed? Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
4: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
6: Cadans
4: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Zeg me wat je echt voelt.
8: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Dus tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
0: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie- en veiligheidsdiensten herender sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Hannibalbroodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselare, zijn terug. Marian en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.
0: www.radioommeland.be

0: Radio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

0: Paltje Oud van de Groot ziet aller tijden, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. De Odyssee Hogeschool in Sint-Niklaas start het nieuwe academiejaar met opvallend veel studenten die kiezen voor een opleiding met een gerichte voorbereiding op de arbeidsmarkt. De graduaten en de opleiding verpleegkunde zitten stevig in de lift, terwijl de instroom voor studies lager onderwijs dit jaar wat moeilijker lopen.
1: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall. In Oostende.
3: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
7: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39. Het regionale nieuws.
2: De invoering van een verplichte digitale authenticatie voor kotbazen in Gent zorgt ervoor dat er geen fraudegevallen meer zijn op de website van de stad. Gent biedt via de kotenzoeker online intussen 5082 geverifieerde kamers aan. Dat aantal is sinds de verplichting ook fors gestegen. De stad roept al het huisbazen op om de tool te gebruiken.
10: Het Brussels International Film Festival heeft een bezoekersrecord neergezet. Dat meldt Belga. De 9e editie van het festival trok meer dan 23.000 bezoekers naar de zalen. Brif presenteerde in totaal 52 langspeelfilms en 16 kortfilms, verdeeld over 3 competities.
11: In het Zwingebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen gebruikt voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven omhoog. In die molshopen ontdekken de onderzoekers zo een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud.
12: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanavond krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikkere bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een bui vallen. Maximaal van 20 tot 24 graden. Vanavond worden de opklaringen in de meeste regio's breder. Later in de nacht ontstaan er plaatselijk wat wolken of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.

Jan, wat weet jij over de oude Romeinen? Dat ze allemaal dood zijn, meester. Moeder is druk in de keuken bezig. In de huiskamer zit Jan naar de televisie te kijken. Opeens hoort ze een enorme klap en glasgerinkel. Moeder snelt naar de kamer en ziet haar zoon met een hamer in de hand staan. De tv is helemaal aan diggelen. Maar Jan, roept moeder uit, wat heb je nu gedaan? De boze wolf wil de roodkapje opeten, zegt Jan. Mark, kom je thuis? Heb je weer gevochten, vraagt zijn moeder boos. Hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat je eerst tot 10 moet tellen voor je kwaad wordt? Dat heb ik ook gedaan, mama, verdedigde Mark zich. Maar die andere jongen moest van zijn moeder maar tot

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.

Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilewee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlui nodig. Dat blijkt uit een vraag

0: zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tabouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tabouleh in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2 uur.
9: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De werken aan het kruispunt in Sint-Niklaas, Oesterlaan, Oosterlaan tussen de Tabakstraat en de Koning-Elisabethlaan zijn van start gegaan. De herinrichting moet door fietsverbinding tussen de stationspleinen, stationswijken, de Elisabethwijk en de Vijfstraten veiliger maken. De werken duren nog tot einde oktober.
1: De grootste hit aller tijden.
2: Rock and roll is here to stay.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock and roll dreams come through.
1: 104.9 FM.
4: If I

Het is een prachtig gezicht, de ondergaande zon op de uitgestrekte vlakte van Arizona. En het enige geluid dat je hoort is de wind die langs je heen fluit als een voorbijrijdende trein. Het lijkt wel een sprookje, maar toch is het echt. Want jij en ik zien de ondergaande zon in Arizona vanaf de motorkap van onze auto. We zeggen niets, maar mijn hart gaat als een razende tekeer. Want wie weet waar deze avond eindigt. Nu kun je me voor alles uitmaken en van bedenken wat je wilt, maar één ding weet ik zeker. Hier ga ik dus voorlopig niet meer weg. Een sterk jongen die me nu uit deze roes kan halen. Vooral nu het wat later op de avond wordt. Het avondrood verandert langzaam in het diep blauw van de sterrenhemel. Eén voor één zien we de vallende sterren als regendruppels op een kokend heet zinkend dak. Het is een geweldig gezicht. Voorlopig zitten we hier nog vast met een lekke band en 100 kilometer van de bewoonde wereld. Maar dacht je dat ik dat vervelend vond? Nu weet ik dat ik geen misbruik mag maken van die situatie. Maar wat zou jij doen in mijn plaats? Noem me nu dom of noem me nu blind. Maar ik weet donders goed dat zo'n situatie als deze zich niet zo snel meer zal voordoen. Daarom volg ik nu maar eens mijn hart in plaats van goed bedoeld advies. En daarom zeg ik nog maar eens, voorlopig ben ik hier niet weg te krijgen. Nu ik hier zo met jou zit opgescheept. Zelfs de sterkste paarden kunnen jou en mij niet uit elkaar krijgen op deze magnifieke avond. Wild Horses, Gino Vanelli.

0: Ommeland.
1: Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Kadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
0: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen voor

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: 15-jarige jongen die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding bij richtpunt Campus Gent aan de Henleekaai, moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Vandaag is er ook een tweede minderjarige verhoord over een mogelijke betrokkenheid bij de feiten. De twee minderjarigen zijn beide jonge mannen. Politieregio West-Limburg heeft de afgelopen 2 maanden 7 PV's opgesteld voor mensen die betrapt werden in verlaten sites. Het gaat dan om urbexters, mensen die verlaten gebouwen verkennen en fotograferen. Maar privé-eigendom betreden is verboden en het betreden van verlaten sites is bovendien gevaarlijk, klinkt het bij de politie.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Omroep.

0: ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Tavernier start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
1: No commercials, more fun.
2: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: De grootste hits aller tijden.

0: komen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Ribbetjes uit Go-Go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij 1 vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakt het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft twee flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. Eén flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
10: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

0: Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Door een olievervuiling in het dok, het doorgangdok in Antwerpen, was er hinder voor het scheepvaartverkeer. Hulp- en opruimingsdiensten kwamen ter plaatse om de vervuiling in te dammen en op te ruimen. Het werd redelijk vlug opgelost, het euvel.
2: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco-service.

0: 0800 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samen.

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

en seminaries. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 30.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: De stad Hasselt is gestart met de dringende instandhoudingswerken aan huis Douchard. Een beschermd modernistisch pand in de Koningin Astridlaan. Het gebouw uit de jaren 30 staat al sinds 2008 leeg en kampt met ernstige waterschade en zwammen. De ingreep moet het pand redden van verder verval met het oog op een toekomstige verkoop.
5: Door een gaslek was de Gentweg tussen de Berkenstraat in Ursel en Nekke in Zomergem urenlang afgesloten. De weg is ondertussen vrij. Vandaag zullen er nog herstellingswerken plaatsvinden. Bij graafwerken werd namelijk een lage drukleiding geraakt. Er was meteen een fluitend geluid te horen. Er vielen gelukkig geen gewonden.
6: Het Drie Sterren Restaurant Zilte verhuist in oktober voor een maand van Antwerpen naar Kopenhagen. We doen een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli, zegt chef Vicky Geunes. De tijdelijke verhuizing hangt samen met een vernieuwing van de liften in het MAS. Het Antwerpse museumgebouw waar Zilte op de bovenste verdieping is gevestigd. De Leuvense politie heeft het voorbije weekend twee mensen betrapt die een hele reeks overtredingen achter het stuur begingen. Een 18-jarige man uit Aarschot en een 26-jarige vrouw uit Oostende reden beide onder invloed met een voorlopig rijbewijs en met anderen in de wagen.
3: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
9: En daartoe zeg ik deze toch...

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepel.

0: afspraak.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
7: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel?

0: Tijdens tot de grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Head Spa. Een Japanse Head Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 4 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de twee zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de twee lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DHB Plus en FM.
1: Er is een tweede bedrijf neergestreken op de site in de Antwerpse haven waar Opel vroeger auto's produceerde. Het gaat om het Amerikaanse bedrijf Power to Hydrogen, dat voorlopig op een beperkte schaal groene waterstof wil maken voor de industrie en de transportsector.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

taxi bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Even liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
4: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
5: Jos Sim, een 53-jarige uit Maleisië, drievoudig wereldkampioen aquascaping, is in ons land om een workshop te geven in een aquariumwinkel in Nieuwkerke-Waas. Aquariumwinkel in Nieuwkerke-Waas in Sint-Niklaas. Bij aquascaping wordt met hout, steen,

0: Preekhuis kunnen weer in volle glorie bezocht worden. Het centrale deel is helemaal vergroend en moet dienen als een evenementenweide en een ontmoetingsplek.
1: In het onderzoek naar een steekpartij in een flatgebouw in Oost-Duinkerke zijn 3 verdachten aangehouden. Een 4e komt vrij onder voorwaarden. Bij de steekpartij raakten vrijdag 3 mensen gewond. Volgens de politie trok een persoon tijdens een ruzie een mes en vermomde daarmee 2 andere mensen. Ook de persoon die het mes trok raakte gewond. Niemand is in levensgevaar.
2: Weer een prijs voor AZ Sint-Jan in Brugge. Het ziekenhuis heeft op het Europese PROSA-congres in Maastricht de Paolo Valerio Award gewonnen. Dat is een prijs voor ziekenhuizen die uitblinken in angst- en pijnvrije zorg voor kinderen. Het Brugse ziekenhuis past de zogenaamde PROSA-aanpak al sinds 2018 toe en rolde die als een van de eerste in Vlaanderen volledig ziekenhuisbreed uit.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vanavond krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikkere bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een bui vallen. Maximaal van 20 tot 24 graden. Vanavond worden de opklaringen in de meeste regio's breder. Later in de nacht ontstaan er plaatselijk wat wolken of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
3: Radio Ommeland 104.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: De Hannibal broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselare, zijn terug. Marian en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

grond zit ze altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Van oudsher is de werking van heel wat jeugdbewegingen verweven met die van de plaatselijke parochie. Ze mogen gebruik maken van grond en gebouw in ruil voor vrijwilligerswerk. Daar wil het bisdom Antwerpen nu veranderingen brengen. Met als gevolg dat de jeugdbewegingen diep in de buidel moeten tasten. Dit zet ons voorbestaan op losse schroeven, aldus de Antwerpse giro's en scouts. Zij vrezen zware financiële katers na de nieuwe voorwaarden van het bisdom.

Ik heb je vandaag zo'n keer of 30 proberen te bellen. Het is eigenlijk zinloos, want ik weet van tevoren al dat je het toch niet zult opnemen. Misschien hadden je vriendinnen wel gelijk toen ze vertelden dat je niets meer van me moest hebben. Ze zeiden zelfs dat ik voor je broer moest uitkijken. Hij gaat er zijn als ik nog een keer in je buurt kom. Vanochtend vond ik alle liefdesbrieven die ik gestuurd had bij de post. Je hebt ze allemaal teruggestuurd. Mijn LP's zaten er ook bij. Ben je nu echt zo boos op mij dat je ze stuk voor stuk moest bekrassen? Op deze manier heeft het leven weinig zin. Er is niemand die naar me luistert of met me meevoelt. Dus ik denk dat dit het einde is. Deze brief die ik nu aan je schrijf is de allerlaatste die je ooit van mij zult krijgen. Terwijl ik dit zit te schrijven, realiseer ik me dat het je waarschijnlijk helemaal niet interesseert hoe ik me voel of hoe het met me gaat. Maar reken maar dat je spijt krijgt zodra je leest dat ik er niet meer ben. Je zult je hele leven last hebben van het schuldgevoel. Die gedachte voelt als een overwinning voor me. Je hebt mijn trots namelijk enorm beschadigd toen je me zomaar aan de kant zette. Tja, er zijn mensen die het laf noemen of zeggen dat ik een gebrek aan vertrouwen in de mensheid heb. Maar zo kan ik echt niet verder. Ik kan namelijk simpelweg niet verdragen dat ik je kwijt ben. Can't stand losing you. De

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Ribbetjes en go-go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
9: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 5 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de twee zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de twee lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft twee flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. Eén flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
11: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die ergens in het midden van dit land opgroeien. Twee Amerikanen met hun eigen dromen. De jongen wil een voetbalster worden. Het meisje droomt ervan om de rest van haar leven met hem door te brengen. De droom houden ze op de been in de slaperige stad waar ze wonen. In het weekend rijden ze wat rond in zijn auto of zitten ze op het bankje bij de snackbar waar ze elke zaterdag een hotdog kopen. Zij zit op zijn knie, hij met zijn handen tussen haar knieën. Dan zegt hij ineens, wat zou je ervan zeggen om ons te verstoppen ergens waar niemand ons kan vinden? Kom, we vluchten weg van hier als een voetbalster op weg naar een touchdown. Zij moet alleen maar lachen. Zij kijkt hem alleen maar aan terwijl hij zijn best doet om op James Dean te lijken. Ze strijkt hem door zijn haren terwijl hij zegt dat hij weg wil uit dit gat. Maar liefje, zegt ze, dat hoeft toch niet. Zolang we bij elkaar zijn, missen we niks. Want het leven gaat gewoon door. Ook als de scherpste kantjes ervan af zijn, dan gaat het leven voor ons gewoon door. Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die er maar het beste van proberen te maken. Jack en Diane door John Cooker Mellencamp.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Voorbijgangers in het centrum van Antwerpen keken even vreemd op. De Onze Lieve Vrouwenkathedraal veranderde meermaals kort na elkaar van een monumentaal verlicht gebouw in een donker silhouet naar vervolgens weer volledig op te lichten. Iemand is een feestje aan het bouwen, want de Antwerpse kathedraal veranderde in een knipperlicht. Op beelden die op de sociale media rondgaan is te zien hoe de gevelverlichting van de kathedraal verschillende keren in- en uitschakelt. Een buurtbewoner filmde de vallende tafereel vanuit de Lange Koeperstraat en deelde de beelden. Iemand is een feestje aan het bouwen. Voorlopig is niet duidelijk waarom de verlichting meermaals uit en weer aanging.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: Bring the action.
2: 104.9

0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall. In Oostende.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Ah. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
9: Beverliefde ogen.
8: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
10: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
11: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: de fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: In Oost-Rozebeke is de brandweer nog lang blijven nablussen na de zware brand in een grote loods van het voormalige meubelbedrijf Westorama in Oost-Rozebeke. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren was. Op het moment van de brand was niemand aanwezig. Er vielen dus geen gewonden.
4: Het gerestaureerde Rasspeelpark in Ukkel is officieel ingehuldigd. De gemeente startte in maart 2025 met grootschalige werken, omdat het park lang verwaarloosd werd. Het biedt een broodnodige, koele plek voor de buurtbewoners. Al de schepen van Groene Ruimte, Maël de Brouwer van Ecolo.
3: Ik was helemaal ontredderd, zo beschrijft burgemeester Elsie Sierens van de partij.

0: uitwisseling van kennis en nieuwe chirurgische technieken. De deal is officieel voorgesteld onlangs in aanwezigheid van Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België.
1: De stad Gerardsbergen gaat enkele verwaarloosde toegangen, bunkers en gangen uitgraven. Het ondergrondse complex werd in Wereldoorlog II gebruikt door de Duitsers. Het werd in het verleden dichtgemetseld en volgestort. Het is nu een unieke kans om de laatste overblijfselen te restaureren.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vanavond krijgen we een afwisseling van talrijke wolkenvelden en enkele opklaringen. Uit de dikkere bewolking kan nog wat motregen of plaatselijk een bui vallen. Maximaal van 20 tot 24 graden. Vanavond worden de opklaringen de meeste regio's breder. Later in de nacht ontstaan er plaatselijk wat wolken of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
2: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken. Penso con sueño para

0: kom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Een 54-jarige man is om het leven gekomen bij een val uit zijn woning aan de Dr. Rozenplein in Braschaat. Parket is een opsporingsonderzoek gestart. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het overlijden.
1: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
2: Welkom.
0: Dit is Radio

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooy, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers.

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 6 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilewee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.
0: 104.9 FM.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Vrachtwagens mogen zich niet langer parkeren langs de N16 in Sint-Niklaas. En dat in de ruime omgeving van het op- en afrittencomplex met de E17 in de stad. Het verbod wordt er ingevoerd na een aantal zware verkeersongevallen met geparkeerde vrachtwagens eerder dit jaar, waarbij onder meer een 19-jarige Luna om het leven kwam.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland. 104.

0: in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
7: Welcome to my world,
6: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Pasman zit je goed.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
4: Een fietser is overleden aan val in Assen. Het slachtoffer was op terugweg van de Hopduvelfeesten. Twee andere fietsers vonden de man op het fietspad langs de Brusselse Steenweg in Walvergem.
5: Verschillende omwonenden van de Ventiluslijn dwars door Vlaanderen hebben niet gewacht op de start van de werken om te beslissen over hun toekomst. De krant sprak met drie van hen. Twee kozen ervoor om te verhuizen en de derde wacht nog een compensatie af om te kunnen verhuizen. Netbeheerder Elia begon onlangs met de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is een 82 kilometer lange hoogspanningsverbinding, deels bovengronds en deels ondergronds, die groene stroom van de windmolenparken in Noordzee vanaf Zeebrugge door West-Vlaanderen naar Avelgem en het binnenland brengt.
4: Het gemeentebestuur van Molenbeek trekt aan de noodrem. Ons OCMW kan de toevloed aan mensen wiens werkloosheidsuitkering geschrapt is en bij ons komt aankloppen niet meer betalen, zegt burgemeester Katrien Mogo van PS. De komende 3 jaar gaat het om 16,3 miljoen euro. Dat lukt gewoonweg niet. In het Elisabethpark in Koekelberg hebben honderden mensen zich zondagmiddag verzameld voor een protestactie tegen de omstreden krukkenvliegroute. De actie wordt georganiseerd door burgercollectief Free Air for Brussels, die ook aankondigde dat zo'n 200 Brusselse gezinnen zich zullen aansluiten bij de rechtszaak tegen de aanvliegroute RNP07L naar Brussel Airport. Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de route die voor veel geluidsoverlast zorgt.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanavond worden de opklaringen in de meeste regio's breder. Later in de nacht ontstaan er plaatselijk wat lage wolken of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden. Morgen is het in de meeste streken zonnig met lokaal nevel of mist die snel zal verdwijnen. In de loop van de namiddag neemt de wolken toe in het westen. De maxima liggen tussen 23 en 26 graden.
9: Ladies and gentlemen.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De Hypermarkt Carrefour aan de Bredabaan, beter bekend als de Grand Bazaar, bestaat 60 jaar. Generaties gezinnen vinden er een ongeëvenaard ruim productaanbod met bijzondere aandacht voor kwaliteit en verse streekproducten, aldus de winkeldirecteur Johan Caron. En die kondigde meteen ook een leuke verrassing aan voor de klanten naar aanleiding van dat mijlpaal.
1: Dit is Radio

De ochtend was koud en eenzaam. In de stad schenen nog bleek de straatlantaarns als enige herinnering aan de nacht ervoor. De zon probeerde de grijsheid wat licht te geven, maar dat lukte niet. Het was in die druilerigheid dat er ergens een deur van een verlopen kroeg openging. Een onbekende man, een zwerver, werd de straat op gegooid. Na een nacht doorzakken bleek hij zijn rekening niet te kunnen betalen. Nog voordat de deur voor zijn neus werd dichtgesmeten, riep hij: "Hey, weten jullie dan niet wie ik ben?" En om te bewijzen wie hij was, begon hij een lied te zingen. De man heette Billy. Hij riep dat hij ooit in New York was geweest. Maar Manhattan was niet aardig voor hem geweest. Het was alweer heel wat jaar geleden dat hij het daar had geprobeerd te maken. Maar ja, Billy was verslaafd aan glitter en glamour. Maar die verslaving hielp hem alleen maar in de vernieling. Daardoor verloor hij al snel zijn geld en al zijn dure vrienden. Billy's enige echte liefde was de verslaving die je rechtstreeks meesleept naar de hel. Gelukkig was Billy daar net op tijd achtergekomen, zodat hij weer terugkeerde uit New York. Nu loopt hij hier rond, nog steeds zonder cent op zak, maar wel weggesleept van de poorten van de hel. En daarom zingt hij zijn lied, omdat ik mijn lesje wel heb geleerd, zegt Billy. En wie hem dan heeft gered? Voor Billy is er maar één die hij daarvoor mag danken, de heilige Sint Petrus. En daarom zingt hij op deze druilerige ochtend zijn lied over hem. Hey, Sint Peter van Flesh and the Pan.

0: Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest?

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 7 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotage zit, zal onderzoek moeten uitvoeren. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselaren daarom uit met een unicum. Thomas Taverneer start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
2: Welkom, welkom. Is jouw classic station.
3: Do you like it?
0: Dit is Radio Ommeland
2: 104.9 FM.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Chef Igor Shalovsky werd in ons land geboren en groeide op in Oostmalle, maar op zijn ouders na woont zijn hele familie nog altijd in Oekraïne. Tijdens de vakantie trok hij stevast naar zijn roots te smaken en die onvergetelijke tips brengt hij nu weer tot leven in Lito, een nieuw restaurant in de Muntstraat in Antwerpen.

0: radioommeland.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 0800 47 69. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

Seminaris. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 45.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
0: Dit is Radio

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
0: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.
2: La pendule fait tic-tac.

Mijn geliefde zei me dat ze mij bij de oude boom wilde ontmoeten. Ik heb slecht nieuws voor je, zei ze tegen me. Het gaat niet goed in deze oude stad, want er zijn moeilijke tijden op komst. De stad gaat veranderen in een slagveld. En daarom weet ik nu niet wat ik moet doen. Deze stad waarin ik ben opgegroeid met mijn broers en zusters is mijn thuis niet meer. Ik heb hier mijn hele leven gewoond, in deze stad die verscheurd is door geloof in de kerk en in de regering. Nog even en dit stuk van mijn leven wordt met de grond gelijk gemaakt. De straten zijn leeg, de vrienden van vroeger zijn er niet meer. Ik hoor nog het gejoel van de kinderen op straat en het geroep van hun vaders dat ze thuis moeten komen. Maar thuis kunnen ze niet meer, want deze stad is hun thuis niet meer. De mensen, waar zijn jullie gebleven? Jullie zijn al lang vertrokken, terwijl de oorlog op dit groene eiland maar voortraast. Hier is waar jullie thuis horen. Hier ligt jullie oorsprong. Luister niet naar de verhalen dat alles al verloren is, want er is nog hoop. Als we met z'n allen maar weer teruggaan naar deze stad. De straten zijn nog leeg en koud, maar als we weer thuiskomen, zal alles weer goed komen. Dan kunnen de kinderen van Belfast weer in vrijheid zingen in de straten. The Simple Minds, Belfast Child.

van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Gesegregeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotage zit, zal onderzoek moeten uitvoeren. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM, jouw classic station.
8: Music sounds better with you.
7: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Morgen werd ik wakker en keek meteen naar buiten. Het beloofde weer een grijze dag te worden, want de zon was nergens te zien. Ik zette maar wat muziek op om de dag goed te beginnen. Uit de speakers hoorde ik weer dat ene bekende nummer. En er kwamen weer allerlei mooie herinneringen boven. Ik deed mijn ogen weer even dicht en liet me weer even helemaal gaan. Ik kreeg weer allerlei visioenen toen ik die oude hit weer hoorde. En opnieuw zag ik Marianne weer, mijn grote liefde van toen. Die Marianne die op een gegeven moment zomaar uit mijn leven wegliep. Maar door deze oude hit zag ik haar plotseling weer voor mij. Ach, je weet hoe dat gaat. Mensen komen en gaan en de mensen die uit je leven verdwijnen, vergeet je op een gegeven moment. Maar haar kan ik me nog zo goed voor de geest halen. Zo helder als een strak blauwe zomerhemel.

Ik genoot nog even na van haar verschijning in mijn hoofd. Ik doe dit wel vaker. Als ik weer eens moe en alles zat ben en alles om me heen wil vergeten, dan duik ik in de muziek. Ik droom dan weer van dat meisje van vroeger. Ik doe mijn ogen dicht en laat me weer wegglijden in mijn herinneringen. De herinneringen aan Marian, het meisje dat ooit uit mijn leven verdween. Zulke herinneringen vliegen, maar de muziek blijft altijd bij me. En dus laat ik me weer even gaan met dat ene nummer dat zacht uit de speakers klinkt. Boston, More Than a Feeling.

0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: De Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd. Strijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minimaal tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 0800-0110-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400-73-113-333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: De energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd. Strijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minimaal tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: is Radio Ommeland.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen. En

succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Een bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kastelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Radio Ommeland 104.9.

Privé in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd. Strijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minimaal tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Dan zit je goed.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 45. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
1: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Vele Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland
0: 104.9 FM.

0: gas vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Ribbetjes à go-go bij Quiz in Oostende.
1: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 1 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve

0: optredens tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Radio Ommeland.
4: Jouw Classic Station.

compact en is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 34 47 69. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall. In Oostende.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

Minaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.